0: Drakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden Oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de 3 toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp af?
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
3: Clap your hands now.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 102 kilometer per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Lange werkdag gehad? dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: RTV Parkstad.
9: Met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard kracht 7. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.

0: Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
3: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
0: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: www.tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Stuur je appje naar

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
1: RTV Parkstad.
2: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Hij noemt de keuze gênant en zegt nog nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar hem moeten gaan. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Werkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest.
5: Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
15: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
16: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken? Out of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

John Mayer. En Edwin Barks stelt met Waiting on a World to Change. Ja, deze titel was ook een goede optie geweest voor de track van vandaag. Zometeen heb ik het nummer voor je dat ik heb gekozen door de actualiteit en sfeer van deze zaterdag 10 oktober 2026. Over enkele minuten hoor je welke track het wel is geworden en waarom. Welkom bij de zaterdagochtend van Echt Weer Parkstad. Goedemorgen, Jippie. Met z'n net als John Mayer, die hoorde je. Ja, vorige week heeft hij een reeks concerten aangekondigd in de sfeer. Misschien wel de mooiste concertzaal van Nederland. Heb je misschien wel een keer op Instagram gezien. Er is een concertzaal. En ja, eigenlijk de hele wand is met video gemaakt. Dit is eigenlijk gewoon een soort 3D-hal. Dat is echt super vet. De Backstreet Boys hebben daar een keer opgetreden. Muse trad daar volgens mij niet op. U2 heeft daar al een keer opgetreden. John Mayer gaat er dus nu heen. In Las Vegas is die sfeer. Ja, dan gaat hij echt iets heel cools doen. Hij staat er solo, met zijn band en in een trio. Haha. Ja, dat is bizar, toch? De goedkoopste tickets zijn dan wel $129. De goedkoopste. Ja, dat is jammer. Dat zou wel een zakcentje kosten, denk ik. Ja, gisterochtend tussen de achter de kaartverkoop en inmiddels zijn de shows zo goed als uitverkocht. Als troost, als je geen tickets hebt, misschien hoor je hem hier wel gelukkig op Echte Weer Parkstad. Dit is de weekendochtendshow. En wil je er nou een steentje aan bijdragen? Stuur je verzoekje naar echteweerparkstad.nl. Druk op het WhatsApp-icoontje. En wie weet, hoor je jouw nummer zo.

zon. Boemeni Thijs en Atlas. Ja, geweldige muziek van onze Zuiderburgen. En die hoorde je natuurlijk ook hier op Echt TV Parkstad. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de actualiteit en sfeer van deze zaterdag 10 oktober. Na de Fray.

Ochtendklassieker van de Free. Je hoorde How to Save a Life. Hier op Echte Wee Parkstad. Dit nummer heeft er ook voor gezorgd dat ik hier op de plek zit waar ik nu zit bij Echte Wee Parkstad. Ik heb dit nummer namelijk in mijn demo zitten die ik naar Echte Wee Parkstad heb gestuurd. Dat is iets wat de radio-diensten sturen naar de radiozender waar hun graag radio willen maken. Om even te laten zien wat hun kunnen, wat hun radiokunst is. Dit nummer zat dus in mijn demo. En ja, er zit dus nu altijd zo'n betekenis achter, hè? Heb jij vast ook al bij andere nummers? Krijg soms toch wel leuk, hè? Om daar dan bij stil te staan als je zo'n nummers hoort. The Free, How to Save a Life op Echte Wee Parkstad. Goedemorgen, dit is de zaterdagochtend. De weekendochtendshow van Echte Wee Parkstad. Jip hier, tot 12 uur ben ik nog bij je. Ja, en we doen altijd rond de klok van 9:30. Als het bijna 9:30 is, de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteit en sfeer van deze zaterdag 10 oktober 2026. Het is vandaag Werelddakloze Dag. Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Nou, wat dat in één keer in mijn monden komt, ook verbazingwekkend. Het is vandaag ook Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. Internationale Dag tegen de Doodstraf. En Dag van de Duurzaamheid. Alles is natuurlijk belangrijk om bij stil te staan. Maar ook Dag van de Duurzaamheid is natuurlijk belangrijk. Want alles is tegenwoordig duurzaam. Ga er maar even bij stilstaan. Eten, drinken, plakband, wc-papier, zelfs de natuur is duurzaam. En daar wil de stichting Dag van de Duurzaamheid eigenlijk ook bij stilstaan. Er is dus een dag voor. En daar wil de organisatie Urgenda ons laten zien dat duurzaamheid niet alleen hard nodig is, maar ook leuk en inspirerend is. Ja, om die reden zijn er op 10 oktober tot het hele land ook heel veel activiteiten te vinden die eigenlijk duidelijk moeten maken wat de kracht en het belang van duurzaamheid is. En wil je meer weten over welke activiteiten er bij jou in de buurt plaatsvinden over die Dag van de Duurzaamheid dus? Kijk dan even op www.dagvandeduurzaamheid.nl. Daar staat alles over de nu al 1429 activiteiten door het land heen wat met de Dag van de Duurzaamheid te maken heeft. Ja, en wij zetten hier bij Echte Wee Parkstad ook even die Dag van de Duurzaamheid in het zonnetje. Wij gaan er ook even aandacht aan besteden. En dat is met muziek, natuurlijk. Hij is van Marvin Gaye. Misschien ken je de track nog. Het is Mercy, Mercy Me. En gaat ook over duurzaamheid. Over dat duurzaamheid hard nodig is, maar ook leuk en inspirerend is. De track van vandaag is dus van Marvin Gaye.

0: van vandaag. De dag van de duurzaamheid. Mercy, Mercy Me, de Marvin Gaye hier op Echte Parks. Dat zometeen heb ik nieuwe muziek voor je. Ook Shaggy komt eraan. I Need Your Love, hoor je zo.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en bruiselvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.
0: Goedemorgen, dit is de soundtrack van je weekend. Jip hier. Zometeen Brian Ferry. Nieuwe muziek komt eraan. Na Sherry. RTV Parkstad.

Brian Ferry. And Don't Stop the Music. Nieuw. Nou, Brian Ferry is niet nieuw, hè? Met Don't Stop the Music. Nee, nee, die is al langer uit. Ik denk dat ik minder 88 was toen dit nummer uitkwam. Nee, grapje, grapje. Dit is de weekendochtendshow. Goedemorgen, jippier. En ik vind het leuk om nieuwe muziek met jou te delen. Dat heb je misschien al gemerkt als je vaker naar het programma luistert. Ja, en ik heb nu weer eentje voor je ontdekt. Twee weken geleden was dit al de tip van Jip. Heb je toen niet geluisterd? Nou, maakt niet uit. Ik ga hem gewoon nog een keer voor je dragen. Want die is zo lekker. Het gaat over Jamie Miller. Komt uit de United Kingdom. Deze zanger werd in 2017 in eigen land bekend. Dankzij zijn deelname aan het zesde seizoen van Daar The Voice. Daarin werd hij gecoacht door Jennifer Hudson. En hij schopte daar tot de finale. Daarin eindigde hij op de derde plaats. Kreeg hij het brons dus. 5 jaar geleden scoorde hij in enkele Zuidoost-Aziatische landen. Grote hit met Herschel Perfect. En ook in Noorwegen had hij al succes. Want ja, als je in elke Noor moet je vragen, wat is je favoriete artiest? Iedereen zegt Kygo. Jamie Miller had de kans gekregen om samen met Kygo een nummer uit te brengen. Heeft hij gedaan en daarom was het in Noorwegen ook een grote hit geworden. Running Out Over Roses heet hij. Maar nu lijkt met Baby Doll. Ja, nu lijkt dat Jamie Miller zijn definitieve internationale doorbreek heeft. Want echt, in elk land is deze track succesvol. Afgelopen week steeg Baby Doll naar de top 10 van de officiële Britse hitlijst. Ja, en ook hier gaat hij in de hitlijst tegen keihard. Nieuwe muziek wil ik graag aan je voorstellen. Is van Jamie Miller. Denk een beetje aan de mannelijke Olivia Dean. Baby Doll, hoor je hier nieuw op Echte Wip Arstad.

0: Goedemorgen, dit is de zaterdag van Echte Weer Parkstad. Vanavond staat er weer een nieuwe Saturday voor je klaar. Normaal gesproken met Kim en Erik. Alleen Erik heeft vanavond een draaiklus. Daarom heeft Kim mij gevraagd om samen met haar de show vanavond te maken. Superleuk, zin in. En ik mag dan nu ook bij de voorbereiding zijn van de show natuurlijk. Ja, en ik heb eens gekeken. Het wordt sowieso weer 2 uurtjes alleen maar genieten met het leukste begin van je zaterdagavond. Ben erbij om 6 uur een nieuwe Saturday.
1: Hey, wij zijn Kim en Erik.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
10: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lage libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
13: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
14: Ha, wie schön!
15: De Spanning, de Ontlading.
16: Het samen juichen.
17: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
18: Tezamen zijn vier Roda JC.
19: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

RTV Parkstad met Tiësto. De weekendochtendshow met Don't Be Shy. Fijn dat je luistert. Jippie. Dus hele week zijn het de Nederlandse dansdagen. Het wordt dus gehouden in Maastricht. Maar 60 jaar geleden was dans in de stad helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nee, het stadsbestuur vond dat dansen kon leiden tot problemen met de openbare orde en zeden. In 1933 werd er toch in een stadspark gedanst. Alleen was het wel onder strenge voorwaarden. Waar rondom het terrein stonden er zelfs parasols, zodat je niet kon zien wat er gebeurde. Gelukkig waren daar de jongeren. De jongeren gingen samen met andere mensen in 1966 protesteren. En dat zorgde uiteindelijk voor meer mogelijkheden om te dansen. Want ja, wat moet je anders doen in een discotheek? Huilen? Dit is

Anthony Barks had met zometeen een nieuwe ronde van Google Zegt Het. Raad de titel en artiest van de songtekst die Google jou vertelt. En win de eer van Anthony Barks had. Een prijs die je altijd al zou willen hebben. Leuk dat je luistert. De opgave komt eraan. Naar Afrojack en Face. Dit is Hey.

0: bijna half elf. Dat betekent tijd voor een spelletje.
1: Google zegt het.
0: Raad de titel en de artiest van de songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je de prijs die je altijd al zou willen hebben. De eer van RTW Parkstad. Vandaag is dit de opgave. Hou je oren goed gespitst. Daar komt-ie.
2: We've gone drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby give a booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire.
0: Ja, welke track is het? Laat het weten via de RTW Parkstad website.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaartse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel, lederhoes.

is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTL.

0: Het is zaterdagochtend, 10:30, tijd voor een spelletje.
1: Google zegt het.
0: Raad de titel en de assies van een songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je de eer van echt veel Parkstad. Een prijs die je altijd al zou willen hebben. Ik zou zeggen, spuit je oren eens goed uit. Hier komt de opgave van vandaag.
2: We've gone, drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby give a booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire.
0: Welke track is het?

0: Countdown bij de Weekendochtendshow. Het is 10:30, de Weekendochtendshow. Dat betekent...
1: Google zegt het.
0: We spelen een nieuwe ronde, een nieuwe opgave. Raad de titel en de artiest van een songtekst die Google jou vertelt. Heb het goed, dan win je de eer van echte Webparkstad. Dit was de opgave voor vandaag.
1: We gone drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby give a booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire.
0: Ja, best een gedurfde songtekst. Best een romantische songtekst. De track is Fireball van Pitbull. Gefeliciteerd als je het goed hebt. Jij wint het geweldige, het grandioze eer van echte Webparkstad. En, 7 liggen in één klap, we gaan hem ook nog een keer voor je draaien. Dit is Pitbull en Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
3: We drink, drink, and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes, and light the roof on fire.
2: Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
3: I'm on fire.
2: I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

De man waarvan je, als je alleen aan hem kijkt, denkt... hier wil ik nooit ruzie mee hebben. Nou, dan valt hij mee. Zonder zijn brede postuur en al zijn tatoeages... en met alleen zijn stem... ja, is het een hele zachte en rustige man met een krachtige stem. Je hoorde Teddy Swims met de cult hier op echte Webparkstad. Er bestaan wel andere artiesten waarmee je echt geen ruzie wil hebben. Zometeen vertel ik je welke artiest ik bedoel. Eerste mannen van Axel en Gorso, die zijn gewoon niet voor. This morning you know...

Een legende op Eindhoven zat. You're the Prince. Ja, tegen de mensen in zijn omgeving was hij altijd beleefd en rustig, zeker buiten het podium. Ook tegen zijn fans was de Prince verrassend warm en genereus. Hij is gelukkig wel. Maar we staan ook artiesten waarbij dat tegenvalt. Jason Derulo bijvoorbeeld, een fan van Usher, die liep door een doodnormale straat. Toen zag hij Jason Derulo lopen en dacht dat dat de zanger Usher was. De fan sprak Jason als Usher aan en dat kon hij blijkbaar niet waarderen. Jason deed er zelfs een klap uit. Tja, dat is er wat anders overkomen dan lief, warm en genereus. Dit is Eindhoven Parkstad dat met dus geen Jason Derulo. Nee, dit is Usher. Usher. Oh, je mag. Yippie hier met DJ Gutters, yeah, Falling in Love.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta. Gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
14: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
15: Niet die koelkast in.
14: Wel de meterkast.
13: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
16: Word je er vrolijk van?
14: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
16: Goedemiddag.
13: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
16: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
14: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
13: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
17: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Jip

Edwin Barksdad met Pink. Als je moe bent, na een lange werkdag lekker je bed in kunt stappen. Een onverwachte vrije dag. Je favoriete nummer wordt onverwacht live gespeeld. De eerste echte warme zomerdag na maanden slecht weer. Of je favoriete voetbalclub wint met 5-0 van de rivaal. Allemaal fucking perfect, hè? De tune van Pink hoor je net hierbij, de soundtrack van je weekend. Het is zaterdagochtend 10 oktober. Wat ga je vandaag doen? In Heerlen is vandaag de tweede dag van kermis. De mannen van Rowan Hessen staan vanavond in de uitverkochte muziekgieterij. Hard to Get, de band, treedt op in Weert. En Connor McLean, die komt vanavond naar de Nieuwe Nog. In Vaals is op dit moment de 11 stuwmeergetocht aan de gang. Een stevige fietstocht is dat. In Sittard kun je paracyclen en om 8 uur speelt Fortuna Sittard thuis tegen FC Twente. Ook Feyenoord voetbal tegen AZ vanavond. En om 9 uur is de aftrap van Ajax tegen NEC. NEC, hè? NEC is hier en NEC is in de jacht, zeggen ze altijd. Genoeg te doen dus vandaag. Geniet van je zaterdag en van de muziek van de echte Weer Parkstad. Dit zijn Flemming en Meteor met Niet Nodig.

Ken je deze nog? You're the All Signs en Never Ever hier op RTW Parkstad. Wil je nou een mededeling sturen? Heb je een plaatje die je graag wilt horen? Of wil je gewoon laten weten wat je aan het doen bent vandaag? Stuur het door, hè, via de RTW Parkstad website. RTWParkstad.nl. Dit is John Newman.

0: John Newman.
1: Oh. John Newman crasht. Je hoorde Love Me Again hier op RTV Park zat. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De Tip Vip komt eraan. Ook met Simon sowieso. We can do better. Met We Can Do Better.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulstrich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Chat? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en brusselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Jippie, met de soundtrack van...

0: Oh, dit is lekker. Power, heel de snap. Hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen, dit is de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Zometeen mag ik weer een nieuwe track toevoegen aan het lijstje van een tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment komt er weer aan. En deze keer is hij al wat langer uit. Hij staat namelijk al in de Nederlandse hitlijsten. En hij gaat goed hoor. Het is van een Nederlandstalige zangeres. En ik ga een heel, heel, heel klein stukje laten horen.
1: Het is kapot.
0: Ja, dat was hem. Weet jij welke track het is? Stuur het even door via de Echt TV Parkstad website als je het door wilt sturen. En zometeen hoor je hem helemaal na Matt Simons en We Can Do Better.

Ava Max de Matto. Goedemorgen, dit is de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Jorre, de CTS, Stone, Ava Max. Lekker hoor, lang niet meer gehoord. Daarvoor nog een zaterdagochtend klassieker van Rolling Stones en Start Me Up. En weekendmuziek van Matt Simons. Lang niet meer gehoord, We Can Do Better. En wat klinkt die nog altijd goed, hè? Ja, ik was echt verrast. Ja, echt een leuk nummer. Hoor jullie dus allemaal hier op Echt TV Parkstad. Dit is de weekendochtendshow. En altijd rond de klok van 11:45 doen we de tip voor Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. En deze keer is hij van een Nederlandstalige zangeres. Vorige week was het voor Suzanne Freek met een prachtige nummer Pijnstiller. Op 30 november brengen we ook een nieuw album uit. Het is echt een prachtig nummer. Ga je zeker nog vaker horen hier op Echt TV Parkstad. Nu is het voor Bente. Zij is sinds de beste zangers 2025 echt een geweldige zangeres. Dat was ze altijd al, maar ze is nu echt door aan het breken nationaal. En dat doet ze echt supergoed. Ze heeft al meerdere hits gehad, kan je me zien. 3FM Serious Request themalied. Natuurlijk Hoogtevrees. 3-2-1 was ook nog een kleine hit van haar. En nu is ze dus weer terug met Parachute. En dit nummer is echt precies wat je van Bente gewend bent. Eerst bracht ze een beetje meer de radiokant nummers uit. Nu is ze dus echt weer teruggegaan naar hoe ze, voordat ze echt groot doorbrak, nummers maakte. En dat klinkt echt supergoed. En ik ben blij dat het ook door meer mensen in Nederland wordt gewaardeerd. De tip 4 van deze week is op Parachute van Bente. Dit is mijn favoriete track van dit

tip 4 van deze week. Van eigen bodem. Je hoorde Bente en Parachute hier op Echte Weer Parkstad. Toegevoegd aan het lijstje, tip 4 heb je Echte Weer Parkstad op Spotify. Kun je alle tip 4 tot nu toe checken.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Sloots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Sloots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Sloots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen, en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Want het oog wil ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

vrienden en vriendinnen. De klok geeft eventjes over 12 aan. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. En als je dan denkt, wat hoor ik aan die stem? Nou, ik heb afgelopen week last gehad van de mannengriep. De mannen aan de andere kant van de radio, die begrijpen natuurlijk precies waar ik het over heb. Die hebben het allemaal ook wel een keertje meegemaakt. Maar de vrouwen, die staan daar toch heel anders tegenover. Hey, de Weekend Lunch Show die gaat zo meteen van start. Maar niet voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Hij is er morgen vroeg om 9 uur weer met de allerbeste hits. Zometeen een 90s track, de tweede in deze show. Die is van de Spice Girls. Maar nu eerst Mandinka. Dit is Chinees.

Spice Girls op RTV Parkstad, To Become One. En ter ere van hun 30-jarige jubileum brengen ze een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met een totaal 160 nummers, die verschijnt op 6 november. Nu op je radio de grootste hit die Shepherd tot nu toe gescoord heeft. Geronimo. Can you feel

mannen van Duran Duran. Ze komen regelmatig voorbij in de Weekend Lunch Show. Dat is helemaal geen schande hoor. Want de muziek die is tijdloos. Je hoorde, is there something I should know? Nu muziek van een dame die Bletta heet. En dat betekent in het Albanees bijtje.

Katy Perry klonk via FM89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl met The Chained to the Rhythm. Het is vandaag zaterdag 10 oktober 2026, de landelijke dag psychische gezondheid. En het is ook de dag van de trekvogel. Nee, dat bedoel ik niet, hè. Ik heb het over die vliegende trekvogels. En als je denkt, ik heb dat toch al eens eerder gehoord. Ja, dat klopt, want de dag van de trekvogel die wordt 2 keer per jaar gehouden. De tweede zaterdag in mei en de tweede zaterdag in oktober. Het is zometeen de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. In de Weekend Lunch Show doen we dat met enkel en alleen tracks uit de jaren 80.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor €95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen. En daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en breuzelvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met Paul Young, Soul to Soul, Tina Turner, Talk Talk. En zojuist The Cars and Drive.
1: Radio Retro.
0: En die is van de man die op zijn 51ste al met muzikaal pensioen is. Zijn naam, Enrique Iglesias.
2: Lekker man.

0: Andy op zijn 51ste al zijn muzikale pensioen aan het genieten is. Deze Enrique Iglesias Rhythm Divine. Met de albums Finals maakte hij dat bekend. En hij houdt zich eigenlijk meer bezig met zijn gezin dan met muziek. En als hij met muziek bezig is, dan is het alleen nog maar Spaanstalig. Mensen, zometeen deel 2 van de Weekend Lunch Show. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee eens. Maar wij gaan

0: Parkstad.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Sloots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Sloots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Sloots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld, uw partner in caravan en camperplezier.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
5: 360808. Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkel.

0: Heerlen.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

heeft zojuist 1 geslagen. En dat betekent dat we van start gaan met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zaterdag 10 oktober 2026. Met uiteraard zometeen weer een track uit de jaren 90. Everything But The Girl komt eraan. Met Missing. Maar nu, muziek uit de jaren 70 van Matt en Dynamite.

als je gewoon de doorsnee radioluisteraar bent en ik zeg Everything But The Girl, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, Missing, dat weet ik nog wel. Maar ze scoorde ook 2 hits in de jaren 80, Come On Home en Each and Every One. Maar dat zegt mij persoonlijk ook helemaal niks. Dat is dus misschien heel slecht van een DJ, maar ik ben gewoon eerlijk. Mensen, over, nou ja, laten we zeggen een 6,5 minuut. Aha, op je radio met Take On Me. Maar eerst Justin Timberlake. I got

definitief mee doorbraken. Take On Me met die mooie getekende videoclip erbij. Ja, die staat iedereen nog wel bij. Al ben je van de jongere generatie, je hebt hem vast wel een keertje gezien op een van de muziekkanalen. RTV Parkstad nu met Shakira.

0: Beste Alma, de nummer wat je eigenlijk het best niet rond deze tijd draait. Hè? Het is rond 2:30 en dit heet 2:15.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: De mensen die de regels en de wetten maken, ja, daar hebben we allemaal wel een mening over, hè. Maar sommige wetten die zijn zo raar dat het echt wel leuk is om ze hier eens te benoemen in de Weekend Lunch Show. Als je in New York tandarts bent, dan is het verboden om te dansen tijdens de uitoefening van je beroep. En in Oklahoma, ook in de Verenigde Staten, is het verboden om na 1900 uur met een ezel in bad te gaan. Weet je wat, in de komende weken ga ik eens uitdiepen wat er nog meer voor vreemde wetten in de wereld zijn. En die komen dan in dit item wel allemaal naar voren. Voor nu ga ik de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzel vrij voor je klaarzetten. Met daarin alleen maar hits uit de jaren 80. Waaronder...
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
6: Bij Taxi Centraal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: vezelvrije geschiedenis geworden. In dit rondje slechts 4 platen. Yes, Owner of a Lonely Heart. The Edge of 17 van Stevie Nicks. Mikael Brown. So Many Men, So Little Time. En zojuist Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Radio Retro.
0: In 2008 bracht Jay Sean een nummer uit dat heette Ride It. En jaren later, toen kwam dat in handen van de Kosovaarse DJ Regard.

al lang niet meer op de radio gehoord. Dit Ride It van Rigard. Daarom was het tijd dat het een radioretro ging worden. En dat hoorde je zojuist in de Weekend Lunch Show. Zometeen na tweeën Johan de Vos op deze plek. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
13: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
14: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond.
10: Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
17: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
18: Ha, wie schön!
19: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaart tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
20: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
21: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
22: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
23: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
24: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
22: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
25: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
22: Mmm.

Goedemiddag, lieve radiovrienden. Wat heerlijk dat je er weer bij bent. Het is zaterdagmiddag, de klok tikt 2 uur aan. En dat betekent maar 1 ding, de zaterdagmiddagshow is begonnen. 2 uur lang brengen we je de lekkerste muziek. Volop gezelligheid en natuurlijk een flinke dosis positieve energie. Of nu je lekker thuis op de bank zit, onderweg bent in de auto, aan het wandelen bent of gezellig samen bent met familie en vrienden. Zet het volume gerust wat hoger en geniet lekker met ons mee. De komende 2 uur nemen we je mee op een muzikale reis vol heerlijke nummers, mooie herinneringen en verrassende momenten. Alles voor die perfecte sfeer op jouw zaterdagmiddag natuurlijk. Blijf lekker gezellig luisteren, want we zijn nog maar net begonnen. Welkom bij de zaterdagmiddagshow tussen 2 en 4. De Vos, Ron de Vos.

Stella Lefty in Boston. Nighthorn hoorde je nog ervoor met Slow Hands. En begonnen in het radioprogramma Tones met Damiano David. Samen met Tyler en Nile Rodgers, Talk To Me. En Black Eyed Peas, Let's Get Started. Eventjes ter afsluiting. Oké, deze zaterdagmiddag. Wat is er mooier dan op deze zaterdagmiddag? Goede muziek en een ontspannen sfeer. Muziek heeft de bijzondere kracht om herinneringen terug te brengen. Die glimlach op je gezicht te toveren. En soms zelfs je hele dag goed te maken. Ja. Misschien doet het een bepaald liedje wel denken aan vroeger, een bepaalde vakantie. Of aan iemand die je dierbaar is. En dat maakt juist de radio zo speciaal. Hè? Blijf gezellig bij me, want ook de komende minuten zorgen we voor heerlijke muzikale sfeer. Je luistert naar de zaterdagmiddagshow. De Vos is hier. Dan gaan we verder met Roxette. Listen to your heart. Straks gevolgd door Tame Impala en Dracula. Staat geprogrammeerd op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag.

Tima Pella en Dracula, de voorrak set. Listen to your heart. Ik heb nog een quote voor je vandaag, op deze zaterdag. Ja, als we al onze fouten en teleurstellingen optellen, kunnen we dat ervaring noemen. Ja, toch? Ja. Oké, okay. Even door naar de jaren 90. Hier is Prince met Money Don't Matter Tonight.

0: Prince, Money Don't Matter Tonight. De 20 minuten lange Breuze bij Hits komen eraan naar het Hardline Nieuws. Non-stop muziek dus. Destiny's Child, The Verve, Jason Derulo, DJ Goya en Nico en Vince. Ze komen eraan.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de bitterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lisa aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Bode aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes? De Vulsterig Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

Wat waren ze? 20 minuten lang Breuze Riot. Hier zonder vervolgens weer voor je terug. Met gesproken woord op deze zaterdagmiddag. Nico Vincent en Am I Wrong. En Jason Derulo hoorde je nog met DJ Goya. Met My Chico, de laatste single. En The Verve met Bittersweet Symphony hoorde je. En daarvoor nog Destiny's Child, sorry, met Bootylicious. Ja, we gaan weer lekker verder met de muziek die je raakt. Nummers die herinneringen oproepen en melodieën waarbij je stilzitten soms best moeilijk wordt. Blijf gezellig bij ons, want de middag is nog jong.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keizer het podium beklom voor haar speech. Keizers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keizer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading,
6: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.

prachtig tenor. Van het einde van deze plaats. Ja, Lenny Kravitz, dat was hij met I'll Be Waiting. Hele goede middag, muziekliefhebbers. We zijn aangekomen bij de tweede uur van deze zaterdagmiddagshow. Ja, de Vos is hier, tussen 2 en 4. Wat een flinke tijd wanneer je geniet van de mooie muziek en de goede gezelschap, hè? Misschien ben je nog onderweg. Misschien geniet je van een rustig moment thuis. Waar je ook bent, fijn dat je bij ons hebt afgestemd. Ook dit uur brengen we je weer muziek voor je hart. Voor je hart, voor de herinneringen en natuurlijk voor de gezelligheid. Want radio is meer dan alleen geluid. Het is een gevoel van vertrouwde stem en een idee dat we deze middag samen beleven. Dus blijf lekker luisteren. We gaan nog een prachtige middag tegemoet. We gaan nog een prettige middag ervan maken. Okay. Hier is Taylor Swift voor je.

Seasons. Alleen jij heet het Milou, laat het lukken. Daarvoor Taylor Swift en Shake It Off. Ik hoop dat je deze middag een glimlach hebt gebracht en dat je met een goed gevoel aan de rest van het weekend gaat beginnen.

Bruno Mars, Rosé, Apathé. Simple Minds hoorde je nog ervoor met Promise You a Miracle, had ik al gezegd. Oké, trend op de lange breuzevrij hits komen eraan. Ja, dat betekent dat de Vos, Johan de Vos, ondergetekend is, eventjes gewoon kan genieten van een kop koffie of een lekkere thee. Zou kunnen. Misschien jij ook met ons mee. Oké, deze zaterdagmiddag. Achter de middag nu nog, met het regent zonnestralen.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ah, wie schön!
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

Vaar 20 minuten lang een breuze bij hits. American Authors and Best Day of My Life. Another 45 Ultra hoorde je nog voor met Talk to You. En Hansen met Min en Bub. Mbub. En Miss Montreal met Just a Flirt. Dat waren ze in die 20 minuten lange breuze vrij hits. De zaterdagmiddag gaat weer verder. We genieten samen van de heerlijke muziek. Misschien heb je je favoriete nummer al gehoord. Of wacht je nog op het ene liedje dat je meteen terugbrengt naar die mooie tijd.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
11: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
11: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
9: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigd.

0: Heden, dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minley Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minley Plaza to go.
1: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld, uw partner in caravan en camperplezier.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Arno Krijnen.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige periode met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog 4 andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar €2000 miljard in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging.

0: beweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Kom binnen.
6: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis. Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijn.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
8: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Städte.

0: nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalbeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48%. En vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: De spanning, de ontlading,
13: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Goedenavond.
17: Kim en ik.
16: Nee, met Kim en Jip. Hey, ja. Jip.
18: Goedenavond.
16: We beginnen met Mr. Brightside van de Killers. En Jip gaat dadelijk uitleggen waarom.

0: We trappen af met een beetje op die zaterdagmiddag, 6 uur geweest. En dan weet je het, dan is het tijd voor Saturday, leukste begin van je zaterdagavond met Kim en Jip.
1: Ja.
0: Leuk dat je erbij bent, Jip.
1: Zeker, super leuk dat je me hebt gevraagd.
0: Ja, ik zal even uitleggen, Erik die is er niet. Ja, die draait wel vaker feestjes op zaterdagavond, maar hij moest vandaag al beginnen om 6 uur.
1: Oh, oh.
0: Ja, dan wordt het lastig, hè?
1: Ja.
0: Je kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Dus die is vanavond niet aanwezig. Maar ik appte jou en jij zei meteen ja.
1: Ja, zeker.
0: Superleuk. Ja, nou ja, stel jezelf even voor de mensen die jou nog niet kennen, Jip.
1: Ja, ik ben Jip. Ik ben nu weer op RTW Parkstad.
0: Ja.
1: En ik maak elke weekend in de ochtend tussen 9 en 12 een show.
0: Ja, en die heet?
1: Ja, eigenlijk gewoon mijn naam. Gewoon Jip.
0: Jip. Ja. Ja, nou ja, zo makkelijk kan het zijn. En ja, het is echt een ontzettend leuk programma om je weekendochtend lekker mee te beginnen. Goede muziek hoor je sowieso al hier op RTW Parkstad. En Jip die is er dan bij om het nog gezelliger te maken.
1: Yes.
0: Ja, ja, toch?
1: Klopt.
0: Jip, je bent 14 jaar oud.
1: Ja, klopt.
0: En je hebt een passie voor radio.
1: Ja, ja
0: vind
1: zeker.
0: Ik zo ontzettend leuk. Ik zei net zelf al, hè, ik was zelf een jaar of 17 toen ik met het radiovirus geïnfecteerd werd. En intussen natuurlijk best wel wat jaren verder. Maar jij vertelde, je binnenkort naar Domien.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, Domien Verschuren bij Q Music. Mag je een uurtje meekijken bij de top 40.
1: Mm-hmm.
0: Ja, weet je, dat zijn wel de dingen. Ja, dat maakt het wel heel leuk. Hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je vader gaat mee, neem ik aan?
1: Ja, mijn vader gaat mee.
0: Samen naar Amsterdam.
1: Ja.
0: En in de tussentijd lekker hier op RTW Parkstad.
1: Mm-hmm.
0: Ik gaf jou een opdracht van, goh, hè, wat zouden we eens gaan doen dit weekend? Of in ieder geval deze zaterdagavond. En toen kwam jij met
1: festivals anthems eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus een beetje een terugblik naar de festivals. Waarom hebben we net de Killers gedraaid?
1: Ja, dit nummer vind ik echt een festival anthem eigenlijk al.
0: Zeker.
1: En er is een grote kans dat ze volgend jaar op tour gaan. Dat ze veel festivals langs gaan. Misschien zelfs ook wel Pinkpop.
0: Dat zou het zijn.
1: Dus daarom dacht ik daar openen.
0: Ja, vind ik een hele goeie. En de volgende is van The Cure.
1: Ja.
0: Nou ja, dat laat zich raden.
1: Ja, ze stonden natuurlijk afgelopen festivalzomer op de Pinkpop zaterdag.
0: Ja. Ja, ja, fantastisch hè. Gewoon zo'n band die is ontstaan begin jaren 80.
1: Ja.
0: En dan toch nog in 2026 en met heel veel succes op Pinkpop. Ze hebben ontzettend veel hits gehad. Je hebt gekozen voor Friday I'm in Love, ook al is het zaterdag.
1: Ja, een beetje in die weekendsfeer erbij.
0: Ja, zeker wel. Friday I'm in Love van The Cure 1982. Toen was je er nog lang niet, Jip.
1: Ja, toen was ik min 66.
0: Min 66.

0: Friday I'm in Love van The Cure. Ze stonden op Pinkpop.
1: Lekker hoor.
0: Ja, heel goed. Komt een appje binnen van Sabrina. Die zegt echt festivalmuziek is toch wel Pearl Jam. Ja, ik bedoel als festivalband zegt ze. Ja, we hebben hem al net even ingezet, Sabrina. Dus hij komt er zo meteen aan. Ben jij zelf ook naar festivals geweest afgelopen seizoen?
1: Ik ben afgelopen seizoen op Pinkpop geweest. Op de Pinkpop zaterdag dus ja. Ook. En ik ben in Park City Live geweest, dat ja. Is het eigenlijk.
0: Hoe vond je dat?
1: Ja, leuk.
0: Ja?
1: Ja, het was echt wel leuk.
0: Was het de eerste keer of was je vaker geweest?
1: Nee, al ik denk vierde of derde jaar, denk ik.
0: Ah, oké. Okay. En sta je dan in de tent of ga je liever naar het grote podium?
1: Ja, ik ben eventjes bij het grote podium geweest. Ik ben ook wel op het einde was ik in de tent eigenlijk.
0: Ja, oké. Ja. Ja, Park City Live natuurlijk een superleuk festival. Ik rolde naartoe. Het is 8 minuten lopen van bij mij thuis. Pinkpop ook, 12 minuutjes met de fiets van deur tot deur. Dus daar kom ik ook echt al jaren. En de afgelopen jaren natuurlijk om daar ook voor tv festival zomer te maken. Oh, ja. Ook ontzettend leuk met Jan en Gino en Edwin en Noah. Mm-hmm. Dus ja, dat is ja, echt ontzettend leuk om daar een soort van verslagje van te maken. Afgelopen jaar natuurlijk van die hoogmis, hè, met al die Limburgse artiesten. Ook al die artiesten even gesproken, van John Tana tot Blackbird en Bart en Tren. En ja, echt ontzettend leuk. Ja, we hebben festivalmuziek van jaren geleden, maar we hebben ook wat nieuws, want ja, Homewrecker van Somber. Jij zei het zou nog wel eens goed kunnen dat we die ook gaan zien, hè?
1: Ja, het is een heel grote kans dat we die nog op festivals in Nederland gaan zien volgend jaar.
0: Ja, ik hou hiervan ook. Dus ik zou hem heel hard verwelkomen.

0: Homewrecker van Samber. Hij is pas 21. Nou, daar kwamen we net achter, hè, Jip?
1: Ja, zo jong was ik niet.
0: Ongelooflijk, wat een jonge gast. En wat heeft hij al een hoop goede muziek gemaakt eigenlijk, hè, in zijn jonge jaren. Nou ja, mocht je ervan houden, je kan naar de You Are The Reason Tour. Hij komt op 31 mei en 1 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zou je dan naartoe gaan?
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden.
0: Ja, ja. Vind je het dan niet ook jammer dat we daar zo ver vanaf wonen?
1: Ja, ja, soms heb ik dat ook wel, ja.
0: Jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, ik was afgelopen week was ik bij de Backstreet Boys in Düsseldorf. Mm-hmm. Draaien we straks ook wat van.
1: Sick.
0: Guilty pleasure. Maar dat is dan wel wat dichterbij. Hè? Ik zag wel dat hij ook in Keulen komt. Dus dan, dat is dan weer een uurtje dichterbij.
1: Ja, klopt.
0: Nothing But Thieves. Heb je ze live gezien?
1: Nee, nog niet. Maar ik wil ze wel heel graag live zien.
0: Ja, goede band is dat. Mm-hmm. Hè?
1: Ja.
0: Er zijn een paar nummers waarbij ik denk, daar krijg ik een beetje jeuk van. Maar ik moet zeggen, Sorry vind ik wel een hele goeie.
1: Okay.
0: Komt uit 2017. Is dus ook gewoon al bijna 10 jaar oud.
1: Ja.
0: En het is wel echt een festivalband.
1: Ja, zeker.
0: Oh, heel goed. We gaan luisteren naar Sorry. Goedenavond, Parkstad. Goedenavond, Kim.

0: Je kan ze gaan zien begin 2027. Komen ze naar Nederland. Nothing but Thieves. En we zitten even te kijken op FestiLeaks. Wat zijn we nou? Somberzadel voor Rock Werchter geprogrammeerd. Ja. Ja, vette shit. Pik die toch maar even mee.
1: Yes.
0: En er staan natuurlijk ook best wel wat geruchten voor Pinkpop. Mm-hmm. En er staat ook bij dat Slash bevestigt zelf al om naar Bospop 2027 te komen.
1: De gitarist van Guns N' Roses.
0: Van Guns N' Roses, ja, zeker wel. Ik zie hier de Smashing Pumpkins en meer week voor Pinkpop naar Nova Rock. Ja, Smashing Pumpkins vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk genoeg bands die in de jaren 90 al ontzettend succesvol waren. En dat kun je gewoon nog steeds doen. Mm-hmm. En ja, weet je, als je daar nog gewoon lekker wat geld mee kan verdienen, waarom zou je het dan niet doen, hè?
1: Ja.
0: Datzelfde geldt ook voor de mannen van Pearl Jam natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? Jij had daar ook een gerucht over gehoord.
1: Ja, Sabrina heeft die aangevraagd.
0: Ja.
1: En ze vond het echt een festivalband.
0: Is het zeker?
1: Daar heb ik goed nieuws voor haar. Want het is echt een heel goed gerucht. Waarschijnlijk komen ze naar Pinkpop 2027.
0: Oh, dat zou toch een vette shit zijn, hè? Oh,
1: ja.
0: man. We draaien Alive, speciaal voor Sabrina.
2: Rock and roll!
0: Lekker wordt rock and roll op je zaterdagmiddag. Kim en Jip hier, Saturday. Het leukste begin van je zaterdagavond.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
2: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
8: En er mag natuurlijk ook gedanst worden, want het is zaterdagavond.
9: Lekker.
8: Lekker, lekker, lekker. Missy Misdemeanor Elliot en de Basement Jacks. Deze versie is toch net even wat leuker dan toen Missy Misdemeanor Elliot hem alleen deed. Met die Basement Jacks erbij, ja, ramt hij lekker door, hè?
9: Ja, heerlijk voor de zaterdagavond.
8: Zeker wel. For my people, Kim en Jip hier, Saturday tot 8.

0: Missy Elliott en de Basement Jacks, For My People, uit 2002. Oh. Dat is ook echt alweer een tijd geleden. 24 jaar oud, maar als je deze draait op een feestje, doet het gewoon altijd goed. In ieder geval bij mij. En wat het ook goed doet, is... wat wou ik zeggen? We zitten te kijken naar die festival, ja. Geruchten. Hè? Blink-182 zagen we daarin voorbij komen. Ja, dat is ook wat.
1: Dat is een verrassing.
0: Ja, dat is echt een verrassing, hè? Ja, dat, ik zei net tegen jou, die zijn intussen ook allemaal best al wel een tijdje oud. Hè?
1: Ja.
0: Richting de 50 of over de 50 heen. Ik ben zelf 46, dus ik weet er alles van. Want dat was wel een bandje waarbij ik dacht destijds, oh, dat is heel erg leuk. Echt rag in de gitaren en een hele hoop fun. Ook op het podium. Dus als die zouden komen, dat zou wel heel erg leuk zijn. Mocht je willen weten of jouw jeugdsentiment ook naar de festivals komt, ga even naar festileaks.com. Ja, daar staat een enorme geruchtenmachine, want er stond bijvoorbeeld ook dat er, Robbie Williams misschien zou komen.
1: Klopt, hè? Ja.
0: Brian Adams, die gaat waarschijnlijk wel ergens in de buurt landen.
1: Ja,
0: en zo zijn er heel veel artiesten, hè, die in de buurt komen.
1: Ja, er is weer een breed aanbod voor de festivals volgend jaar.
0: Er is echt een heel breed aanbod voor de festivals voor volgend jaar. Ja, dus ik ben erg benieuwd. Ik moet zeggen, wat ik afgelopen jaar wel jammer vond, was dat 90s Forever of Forever Festival er niet was.
1: Oh ja, klopt.
0: Want dat is ook zo'n ontzettend leuk festival. Ja. Ben je daar wel eens geweest?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, dat is waarschijnlijk iets waar je ouders dan wel wil blijven.
1: Ja,
0: worden. Jouw ouders zijn namelijk jonger dan ik. Die vinden dat waarschijnlijk ook erg leuk.
1: Ja.
0: Dus daar, er is gelukkig ook bij ons in de buurt een hoop te doen.
1: Ja, zeker.
0: Wat ik nog even wilde zeggen, mocht je nou het luisteren zijn en wil je even laten weten dat je erbij bent, stuur even een appje naar de studio. In de WhatsApp-box kom je dan terecht en dan kregen we al een berichtje van Xander. Die zei al, hey Kim. En Jip, Steve is er ook bij. En we hebben Maurice in de app en we hebben Roger erbij. Ja, leuk. Roger die zit in het land van Lego.
1: Oh, dat is leuk.
0: Godaftenfra stuurt hij. Dat is waarschijnlijk net zoiets als... Goedenavond.
1: Ja, denk ik dan. Ook, ja.
0: Ja. En Henry die was er ook bij, maar die zit ergens lekker te eten. Joep is er ook bij, die zegt howdy. En Maurice die is net klaar met afwassen. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij op de zaterdagavond.
1: Zeker.
0: Maar alles op zaterdagavond gaat lekkerder als je Kim en Jip erbij hebt.
1: Met
0: toch?
1: De muziek van RTV Parkstad.
0: Met de muziek van RTV Parkstad.
1: Zeker.
0: Oh. Ja, ik had dus net per ongeluk op een verkeerd knopje geduwd. Dus ik ga dadelijk de Backstreet Boys draaien. We draaien eerst even Calvin Harris en Promises samen met Sam Smith.
1: Die is ook goed.
0: Lekker is deze. Oh. Hoor je eigenlijk veel te weinig. Is al een paar jaar oud, maar kom maar in.

0: Smith samen met Calvin Harris. En Promises.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Lang niet meer gehoord, ja maar dat is inderdaad zo'n plaat. Die is in 2018 volgens mij is die uitgekomen. 2019 was het een hele grote hit. Mm-hmm. En hij stond gewoon vast in de playlist voor vanavond. Die natuurlijk, hè, Erik en ik altijd aanpassen. In dit geval jij en ik. En ik dacht, weet je, deze laat ik gewoon lekker staan. Ja, want die kan dikke, vette prima.
2: Lekker.
0: Ik was afgelopen week bij de Backstreet Boys.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, jouw moeder was er ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: En die had zich ook goed geamuseerd, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Die stond helemaal vooraan geplakt.
1: Ja, die stond helemaal vooraan. Heeft 3 uur volgens mij in de wachtrij gewacht. Ja.
0: Oh my god.
1: Ze deden wel alsof ze 13 was, volgens mij.
0: Ja, maar dat is enig. Ja. Ik was met Steve en Aniek en we waren met z'n drieën. Als een stel bakvissen waren we er naartoe. Leuk. En Aniek die mee was, die was een paar dagen eerder ook al gegaan. Maar die had zoiets van, weet je, ik vind het zo leuk. Ik weet nu al van tevoren, toen we die kaarten kochten, ik weet al dat ik 2 keer wil gaan. En het was echt wel een vette show, moet ik zeggen. Het is natuurlijk, het zijn de Backstreet Boys. Die jongens die treden al 30 jaar op.
1: Ja.
0: En ze hebben nog steeds gewoon enorm veel succes. En ze maakten leuke liedjes. Ze maken nog steeds leuke nummers. Al volg ik het niet meer zo heel erg. Maar je moet er dan op zijn minst eentje uit de kast trekken. Ja. En ik heb gekozen voor The Call, de Backstreet Boys. Hallo?

0: gotta go. Oh, vet is dit toch?
1: Jazeker, Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys, ja. Ik voel me echt als een bakvis. Nou ja, weet je, maar het is wel... Ja, dit zijn wel van die concerten waarvan ik dan denk... moet je gewoon een keer bij geweest zijn. Dacht ik ook van Oasis, totdat ik de ticketprijs zag.
1: Oh, zo ja.
0: My god. Ja, maar goed, weet je, die jongens willen geld verdienen. Hè? Ja, die denken ook, we hebben niet voor niks onze ruzie bijgelegd. Als mensen dan willen komen, dan betalen ze er ook heel vet voor. Ik zag vanmiddag een berichtje voorbij komen van een jongen, jouw leeftijd.
1: Waarom?
0: Die een tijdje geleden, tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal, het veld oprende. Mm-hmm. Heb je het meegekregen?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Die renden het veld op. Die maakte een selfie met daar een van die, spelers. En die heeft nou een boete gekregen. Heb je
1: 100
0: gezien?
1: Euro.
0: Ja, 100 euro en?
1: 5 jaar stadion.
0: 5 jaar stadionverbod. Nou, wat is jouw mening?
1: Ja, nee, ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, die 5 jaar stadionverbod snap
0: lang,
1: ik wel. Ja, dat is wel lang, maar... Ja.
0: Je moet een voorbeeld geven natuurlijk. Hè? Op deze manier hebben anderen waarschijnlijk zoiets van... mooi, laat maar zitten.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dat is natuurlijk wel... Als je er niks mee doet, dan denken anderen misschien... oh, dat ga ik ook een keer proberen.
1: Ja, daarom.
0: Ja, die 100 euro is gewoon een tikkie van pap en mam. Hè? En dat is natuurlijk zo gepiept. Maar ik moet zeggen, de KNVB was wel echt heel streng. Hè? Die hadden wel echt zoiets van, dit kan gewoon echt niet. En als er nog meer kosten te verhalen zijn... dan wordt het op die ouders verhaald.
1: Ja.
0: Nou, oké. Ik weet niet of je van voetbal houdt.
1: Jawel, ja.
0: Oh ja, maar dat is in ieder geval niet doen, hè?
1: Nee, zeker niet. Zou ik nooit doen.
0: Dat kan je duur komen te staan.
1: Ja.
0: We draaien oude muziek, we draaien nieuwe muziek. Hoe vind jij Moving to the Sun van Yugel en Ultranate?
1: Lekker klinken.
0: Lekker is dat, hè?
1: Ja. Zomer in de herfst.
0: Dat is echt heel erg lekker. Zomer in de herfst. Ja, dat zeg je goed. Het is buiten 13,5 graden. Ik heb gisteren al gewandeld met mijn handschoenen aan. Oh. Ik dacht, ik ben hier nog niet klaar voor.
1: Ja, ik vond het ook echt koud.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Het was vorige week nog een beetje zomers. En nu is het gewoon herfst en koud en fris. Ik zeg moving to the sun.

0: To the Sun van Yugel, Ultranate en Imal Angel. Ja, lekker.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: En het volgende uur gaan we helemaal dansen, want dan is het kermis op de zender met allemaal lekkere muziek die je bij de botsauto's kan, kan horen. Ja, toch?
1: Ja.
0: In de tussentijd hebben we nog wat leuks nieuws. Is er nog wat gebeurd trouwens? Heb jij nog opvallende dingen in het nieuws gezien?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Valt mee, valt tegen.
1: Ja, ja, dan dat wat ik daar zie over die vrouw die... Ja. In de gevangenis zit.
0: Ja, die dame die de doodstraf zal krijgen, maar hem niet kreeg. Ja, dat zal je toch gebeuren.
1: Ja.
0: Heel erg benieuwd wat daar mee gebeurt. Ze is intussen is ze uit coma. En dan is het natuurlijk de vraag van, wat gaat er dan gebeuren?
1: En gaat terug de gevangenis in, zie ik.
0: Ja, ja. Terug naar de gevangenis. Lijkt wel alsof we Monopoly aan het spelen zijn. Hè? Je gaat terug naar de gevangenis.
1: Ja.
0: Oh, mijn god. Ja, in sommige gevallen denk ik, je kan er maar beter gewoon dan niet meer zijn.
1: Nee, ja.
0: Maar dat ging even mis.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Kijk je wel eens naar, Snackspeer?
1: Nee, maar ik heb wel nieuws van afgelopen week daarover gehoord.
0: Oh, en?
1: Ja, dat hij iets aan het eten was. Dat hij weer iets aan het reviewen was. En dat hij het at en dat toen een tand uitviel.
0: Ja, wat de hel inderdaad. Ja. Ja, ik zie het nu voorbij komen. Ik volg Eke op Instagram. Ik heb een tijdje geleden contact met hem gehad, want hij was op vakantie in Zuid-Limburg.
1: Oh, leuk.
0: En hij vindt alles wat we hier eten, vindt hij echt bijzonder lekker.
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, daar zit je in Limburg natuurlijk helemaal goed inderdaad.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Maar hij heeft dus gewoon een stukje van zijn tand. Oh my god, wat
1: erg.
0: Dit is niet te doen gewoon, jongens.
1: Nee.
0: Oh, je gaat toch helemaal kapot?
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Nou, tot zover niet echt per se. Nieuws, maar in ieder geval wel bijzonder,
1: ja,
0: laten we het zo zeggen.
1: Ja.
0: Wat ook bijzonder is, bijzonder lekker, is Exhibit samen met Snoop Dogg. In 2000 pakten ze zich samen en maakten ze X. En dit is nou typisch zo'n liedje dat je nergens meer hoort.
1: Nee.
0: Behalve in Saturday. En daarom is het goed dat je luistert, want daar zijn wij voor.

0: Of zoals Erik en ik vaker zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. Exhibit en Snoop Dogg, 26 jaar oud en ex. Lekker wel dit, hè?
1: Ja, oh, ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nee, had je hem nog nooit gehoord? Snap ik dan ook wel, hoor. Maar zoals gezegd, hè, wij draaien van die liedjes waarvan heel veel mensen denken... Ah, die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Ja. Maar in jouw geval is er natuurlijk wel heel veel nieuw... als het in ieder geval gaat om nummers uit de zeros. Ja. Zometeen een uurtje, ja, laten we het maar Kermis FM noemen dan. Hè.
1: Ja,
0: gewoon
1: zeker,
0: up to the top, high to the sky. Lekker een beetje gas op die lolly. Een hoop 90's en ook wat lekkers van nu. En we gaan er nu uit met een heel leuk plaatje van de Tintings. En ik ben heel benieuwd of je dat kent...
1: Ga ik even goed luisteren.
0: Ga even goed luisteren. Dus Shut Up and Let Me Go.
1: Kom,
0: na dit plaatje hebben ze ook eigenlijk niks meer gedaan. In ieder geval niet dat hier op de radio in Nederland is uitgekomen.
1: Kom er wel bekend voor, hè?
0: Dit is wel een heel leuk nummer. Lekker uit de zeros. Wij gaan zo naar de commercials. En daarna zijn we terug met Kermis op je radio. Kim en Jip hier tot 8 uur. Saturday.
1: Goeie avond.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% en alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
11: Ze hebben een coole spinningcoaster.
10: Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val.
11: En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
12: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen.

0: bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tijdloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Bij Minli Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minli Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Ja, dan zijn we weer. Nee, met Kim en Jip.
10: Ja.
9: We gaan naar de kermis. En niet zo zuinig ook.
10: Zo.
9: Ja, Jump for Joy, Too Unlimited. En er komt nog veel meer leuks aan. Leuk dat je erbij bent.

0: Het is kermis in Heerlen. Dus ja, een prima gelegenheid om liedjes te horen die je bij de botsauto's voorbij hoort, hoort komen.
1: Vind ik ook.
0: Ja, hou je van de kermis?
1: Ja, vast zeker wel.
0: Ja? Ja? En ga je dan ook, zeg maar, zoals nu bijvoorbeeld even naar Heerlen om...
1: Ja, heb ik nog niet gepland staan, maar...
0: Nee.
1: Ja, ik zou het niet erg vinden om te gaan.
0: Nee, en heb je dan ook nog favoriete attracties? Hoe sneller, hoe beter? Ja. Of ja, wel?
1: Ja, vind ik echt leuk, ja.
0: Ja, en botsauto's en zo?
1: Ja, vind ik ook wel leuk, maar even iedereen... Ja, tegen iedereen aan
0: te botsen. Van die banen af te knallen, ja. Ja, het is en blijft natuurlijk wel iets heel leuks. Het is wel heel duur geworden.
1: Ja, dat is echt
0: ongelooflijk. Volgens mij betaal je intussen 4 euro voor een beetje gemiddeld ritje. Mm-hmm, en als je dan in zo'n lange arm wil, dan ben je volgens mij al een tientje kwijt.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Maar het is wel leuk dat het gewoon nog steeds bestaansrecht heeft.
1: Zeker.
0: Het is de herfstkermis in Heerlen. Dus mocht je nog iets leuks willen gaan doen, na 8 uur natuurlijk. Dan kun je altijd nog even lampjes gaan kijken in het centrum van Heerlen. Want dat is wel de grootste die we natuurlijk hebben in onze regio. Mm-hmm. Dat gezegd hebbende, hebben we liedjes die een beetje passen bij kermis, die feestelijk zijn. Ja, weet je, dan mogen deze jongens natuurlijk ook niet ontbreken.
1: Wat een grote hit is dit.
0: Ja, fantastisch hè.
1: Ja.
0: Even serieus, we hebben een van de jongens een tijdje geleden nog in de uitzending gesproken over het succes. Mm-hmm. Of ze ooit hier overeen komen, ik vraag het me af. Maar Baila de Gasolina was wel een hit hè.

0: Ja, hij is om voordat je er erg bent. 2:23. Nou ja, als je het dan gaat hebben over feitjes over de kermis. De oorsprong vond plaats in de kerk. Het woord kermis komt van kerkmis.
1: Heb ik nooit geweten.
0: Nee, wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Vroeger begon het als een religieus feest wanneer een kerk werd gewijd met een markt en vermaak eromheen. Oh. Nou, ik denk als ze het kerkmis zouden noemen dat er veel minder mensen naartoe zouden gaan.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Oh my god. Het is een prehistorische tinder. Vroeger was er op de donderdag voor de kermis een vleeskeuring. Hey. Jongens en meisjes konden elkaar dan daar ontmoeten.
1: Oké dan.
0: Er waren vroeger ook kijkattracties zoals een vlooiencircus of tenten met bijzondere vertoningen.
1: Dat zie je nu echt nooit meer.
0: Nee, dat zie je. Ja, je ziet er misschien nog wel wat rare mensen, maar het is inderdaad wel een ander soort vertoning dan destijds. Mm-hmm. De rijke kermiscultuur in België en Frankrijk is zelfs door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Nou,
1: culturele erfgoed.
0: Ja, je steekt hier zomaar nog eens wat op.
1: Ja.
0: De grootste kermis ter wereld is het Oktoberfest in München.
1: Ja.
0: Dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar daar zit ook een kermis bij met zo'n 500 attracties.
1: Nou, dan kan je wel een avondje losgaan.
0: Hey, daar kun je wel een avondje losgaan. En als je dan zo'n broodje met een braadworst op hebt...
1: Ja.
0: Dan kun je nog wel meer dan alleen maar losgaan in de attracties.
1: Ja, zeker.
0: Lekkere muziek hoor je hier. Deze is ook wel heel erg fijn. Uit de Zeros. Denzel en Pump It Up. Op zijn koppie, op zijn kantje.

0: worden, hè mensen?
1: Ja.
0: Mocht je nou thuis zitten en denken, oh, ik heb ook nog wel een leuke kermisknijter. Duik dan even in de WhatsApp, die vind je via rtwparkstad.nl. En dan hebben we daar misschien nog wel een plekje vrij voor, toch Jip?
1: Zou leuk zijn, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey, jouw programma op zaterdag en zondagochtend, want morgen ben je er natuurlijk weer.
1: Ja, zeker. 9 uur.
0: Kunnen we verwachten?
1: Ja, gewoon bij alle achter de lekkerste tracks om jouw zondagochtend goed te beginnen. Om die nog beter te maken dan dat de zondagochtend al is.
0: Ja, die zondagochtend is sowieso al lekker.
1: Ja, zeker.
0: Heb je nog een vast item?
1: Ja, we doen een spelletje. Altijd rond de kok van 11:30. Google zegt het.
0: Ja.
1: Dan moet je de titel en artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. En om 11:45 altijd de tip van Jip.
0: Oeh ja, de tip van Jip. Heb je morgen al een leuke tip klaarstaan?
1: Ja, dat is mijn favoriete track van deze week.
0: Ja.
1: Zou ik nog een eventjes geheim houden welke track het is?
0: Oh, dan zeg je het eigenlijk maar als de microfoon uitstaat. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Een lekkere plaats van nu om ook gewoon weer even door te blijven dansen. Maar ja, dat zeg ik, tot 8 uur is er gewoon dansbare muziek. Another featuring 54 Ultra and Talk To You. Lekker is dit, hè?
1: Zeker.

0: featuring 54 Ultra.
1: De Zoomheids.
0: Ja, lekker wel, hè?
1: Ja.
0: Wij hadden het net even over... jij had het over Bente. We zullen niet zeggen waarom. En daarna hadden we het over de beste zangers. En de beste zangers is elke zaterdagavond op tv, op NPO 1. Echt een van de twee televisieprogramma's die ik nog met regelmaat kijk.
1: Dat
0: is de Tribute Battle of the Bands op SBS6.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En de beste zangers. En daar zit Clouseau nu in. En alles wat die mannen doen is echt gewoon goud. Echt heel erg leuk. Mm-hmm. En jij zei, jullie draaiden laatst Clouseau met Zin in de Zomerman.
1: Ja.
0: Ja, die heb ik er gewoon even bij gepakt. Omdat die ontzettend leuk is. Het principe van Beste Zangers is dat artiesten elkaars liedjes zingen.
1: Mm-hmm.
0: En in de aflevering van Busy, die natuurlijk Zin in de Zomerman heeft gemaakt, hebben Clouseau, de mannen van Clouseau deze opnieuw gedaan. Die is echt ontzettend leuk geworden.
1: Ja, echt geweldig.
0: En ook lekker voor de zaterdagavond.
1: Zeker.
0: Prima om te draaien hier, toch?
1: Ja, zeker.
0: Kom er maar in, Clouseau. Applausje voor jezelf.
1: Ja.
0: Woe!
2: Yo, Busy. Ik heb zin in de zomer, man.
3: Ik heb ook zin in de zomer, man.
2: Ja.
1: Ja, vitamine D.
2: Zin in de zomer!
4: Hey!
2: Alright. Here we go.

is mee. Ik heb zin in de zomerman. Maak het internationaal. Ik heb zin in de zomerman. En if you say no, dan is het ook maar zo. Abel, ja.

0: Ja. Bijvoorbeeld me naar rechts. Doe een stapje naar voren.
1: Ah, ja.
0: En een stapje terug. Zet je heupen voor me naar links. En

0: Is toch leuk dit?
1: Ja, geweldig.
0: Oh ja, daar word je blij van. We hebben ja, de beste zangers. Het is dus nog een paar weken te zien op, zeg het eens gauw, op NPO 1. Ja. En ja, wat ik zeg, het is eigenlijk wel hetgene wat wij alleen nog maar op tv kijken. Ja. En daar krijg je echt ontzettend goede zin van. Ik
1: ja,
0: heb er
1: echt
0: meteen een zomersmuziekje bij.
1: Lekker hoor.
0: Ja, we waren ook even aan het kijken, want de mannen geven natuurlijk heel veel concerten.
1: Ja,
0: ja, dan legt zo'n beste zangers geen windeieren.
1: Nee, zeker niet.
0: Oh my god. Ja, mocht je nog willen gaan, dan kom je op de wachtlijst. In ieder geval als het gaat om Heerlen en om Maastricht. En voor de rest kun je natuurlijk wel nog even kijken naar het Koning Boudewijn Stadion. Daar heb je 3 keer bijna uitverkocht, hè?
1: 180.000 mensen
0: niet
1: zijn het
0: gewoon. Niet te doen, hè? Ze zijn zo ontzettend succesvol, maar ze zijn ook heel leuk.
1: Ja.
0: En hier weet nog niemand het, maar ik wil wel gaan proberen of ik vanuit RTV Park dat een interview kan regelen met de mannen bij PLT.
1: Dat is spannend.
0: Dus dat, ja, dat wil ik wel, daar wil ik wel even werk van gaan maken.
1: Ja,
0: om ze daar aan de tand te gaan voelen.
1: Ja.
0: 11 maart, ik ben er in ieder geval bij, want ik zat hartstikke hard voor die computer. afgelopen donderdag om 10 uur, dat ik dacht, ja, ik moet wel die tickets hebben.
1: Gingen de kaartjes snel?
0: Ja, het ging best wel behoorlijk rap. Het was niet binnen minuten uitverkocht, maar binnen een paar uur was het wel klaar.
1: Nou.
0: Dus als je nu wil gaan, dan kom je op de wachtlijst terecht. Niet geschoten, altijd mis.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja,
0: zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man.
1: Ja, nu al.
0: Oh, maar we gaan eerst richting de herfst en de winter. Ja. Maar lekkere muziek hier, Kermis FM, zo noemen we het maar even. Terug naar de jaren 90 met Capella. You got to let the music. En daarna nog een half uur veel meer lekkere muziek. Kim en Jip hier, Saturday.
1: Goedenavond.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ja, Hendricks Mode, Grachtenwel. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: In het weekend. Ja, zaterdagavond. Lekkere muziek in het thema kermis. Ja, weet je, deze zou zomaar voorbij kunnen komen.
4: Ik denk dat ze deze wel een hele hoort vanavond.
3: Lijkt mij wel. Ja. The Edge of Desire van Jonas Blue. Ja, die is gewoon heel fijn.
4: Ja, zeker.
3: Samen met Malief. Je hoort hem vaak hier op RTW Parkstad. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want het is van die lekkere nieuwerwetse house.
4: Ja, veel zomerhits dit jaar.
3: Ja, lekker hè? Ja,
4: heerlijk.
3: Eens kijken hoe lang deze nog in het systeem blijft hangen. Dat mensen denken van, oh, deze kunnen we nog wel even hebben.
4: Ja, dat denk ik wel nog lang hoor.

0: duren allemaal maar kort.
1: Ja.
0: 3 minuten. Helemaal Spotify-proof.
1: Jazeker.
0: In tegenstelling tot het volgende nummer dat we gaan draaien. En dat is misschien wel, ja, als je in de jaren 90 naar de kermis ging, is dit misschien wel een van de meest typische kermisnummers die je je kan voorstellen.
1: Ja, je hoort hem nog steeds, hè?
0: Oh, je hoort hem echt nog steeds. En het is voor iedereen die in die tijd naar de kermis ging, die herkende hem wel. Captain Hollywood Project en Flying High.

0: Ja, dat is wel heel erg typisch kermis, hè?
1: Zeker. Als je aan kermismuziek denkt, sorry.
0: Dan, ja, toch?
1: Ja, dan is deze 100%
0: ja, ja, ja, ja, die mag daar echt wel in mee. Je luistert naar Kim en Jip, Saturday, leukste begin van je zaterdagavond. En we hebben als thema hebben we kermis.
1: Ja.
0: Ik zei al net, misschien moeten we volgende week Oktoberfeest of zo weer eens uit de kast trekken met Noord-Duitse Schallplatten.
1: Ja, dat is een leuk idee.
0: Dat is het leuke van het thema. Ik zeg het regelmatig. Dan trek je van die bakken open waar je normaal gesproken niet zo gauw in duikt. En dan, dan kom je nog wel eens wat tegen in dat thema dat je denkt, oh, dat is eigenlijk toch best wel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Ga jij naar een Oktoberfeest?
1: Nee, heb ik nog niet op de planning staan. Okay. Ik denk het niet.
0: Nee, ik ga als het goed is volgende week maandag naar Sittard. Is voor mij de eerste keer. Ik ben er ook nog niet eerder geweest. Dus ik heb vorige week in Aken heb ik een dirndl gehaald. Ik wil een jurk ding en alles. En dan moet ik voor Joep nog op jacht naar een lederhoze kostuum. Ja. En dan gaan we met een aantal collega's naar Sittard.
1: Oh, dat zal wel gezellig worden, denk ik.
0: Ja, dat zal vast wel gezellig worden. Ik ben er heel benieuwd naar. Het schijnt echt een enorm spektakel te zijn in Sittard.
1: Ja.
0: En ook daar staan natuurlijk de nodige kermisattracties.
1: Ja.
0: Ja, en dat is een dag of vijf, ik denk een beetje vergelijkbaar met carnaval, noem het maar. Hè?
1: Ja, ja, ik denk echt wel dat, dat Duitsland gewoon twee feesten heeft in een jaar. Carnaval en Oktoberfeest.
0: Ja, precies inderdaad. En dat hebben ze dan in Sittard hetzelfde. Carnaval en Oktoberfeest. Nou ja, ga je naar de kermis, dan zou je ook deze kunnen horen. Ja! Cheerio! Vogels

0: Ja, je moet toch wel van hele goede huizen komen. Wil je hier niet gewoon instant goede zin van krijgen?
1: Zeker.
0: Dan moet je echt een enorme chagrijn zijn.
1: Ja, zou ik niet weten dat je hier niet van bij kan worden.
0: Ja,
1: dat je
0: toch?
1: Niet blij van kan worden.
0: Ja. Waar, jij zit op Sintermeerten.
1: Ja, klopt.
0: Je bent 14.
1: Ja.
0: Waar luisteren leeftijdsgenoten van jou veel naar op dit moment?
1: Toch ook wel veel rap, Lil Kleine, Ronnie Flex, Frenna, zo'n dingen allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en ja, dat. Ja, en ik zie ook wel dat veel house ook wel veel wordt geluisterd.
0: Oké. Okay.
1: Zo en denk niet per se dat ze dan de naam weten, maar bijvoorbeeld op TikTok en zo. Ja, zo'n house nummer zie je echt wel vaak. En dat veel mensen echt veel house muziek luisteren.
0: Ja.
1: En ook wel oudere nummers. Ah. Die zijn ook wel echt weer. Bijvoorbeeld The Cure en Boys Don't Cry.
0: Ja.
1: En wat de Killers die we aan het begin draaiden. Ja. Mr. Brightside, Bryan Adams, Heaven. Die zijn echt wel...
0: Oh, wauw.
1: Op TikTok sowieso zijn die echt wel...
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Nou ja, we zagen net dat Bryan Adams volgende week een concert geeft.
1: Ja.
0: Ja, in Amsterdam op 14 oktober. Ja, die man die is ook gewoon weer alive and kicking.
1: Ja, zeker.
0: En leuk dat dan ook de jonge generatie daar naar luistert en dat heeft gevonden. Ja, vind ik echt wel leuk om te horen.
1: Ja.
0: We gaan even terug naar 1993 met Dr. Alban en Sing Hallelujah. Want ja, kermismuziek, hè?
1: Ja, dat past deze zeker bij.
0: Ja, die past er lekker bij. We gaan even naar de kerkmis.

0: kermis heette origineel... Oh, dat ging heel snel. Heette origineel kerkmis. Dus ja, dat past Sing Hallelujah ook best wel lekker bij, toch? Ja, kerkmis. Nou ja, goed dat ze het zo niet meer noemen.
1: Nee.
0: Het is zaterdagavond, bijna 8 uur. Je luistert naar Saturday, het leukste begin van je zaterdagavond. Elke zaterdag van 6 tot 8. Nu niet met Erik, maar met Jip.
1: Ja.
0: Heb je het een beetje naar je zin, Jip?
1: Ik heb het echt super erg naar mijn zin.
0: Oh, wat goed. Ja,
1: superleuk om hier te zijn.
0: En je kan natuurlijk morgen vroeg weer naar Jip luisteren. Van 9 tot 12 hier op RTW Parkstad. Want dan trapt hij gewoon lekker die vroege zondagochtend met je af. En als je dan wakker bent en je broodjes lekker aan het afbakken bent. En je zutje aan het persen bent. Dan is Jip erbij met lekkere muziek.
1: Zeker.
0: En meer heb je eigenlijk niet nodig, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, vind ik ook. De Bauza gaan we draaien. We hebben nog tijd voor 2 nummers. En deze doet het ook als een tierenlier, hè? Magnetic.
1: Ja, ga je vast horen op de kermis.
0: Ja, die ga je ook vast en zeker horen op de kermis. Ja, het thema is kermis. Want het is kermis in Heerlen.

0: The Bauza en Magnetic. Ja. Waarom stoppen die kaarten toch allemaal zo abrupt, hè?
1: Een staand einde.
0: Vroeger zat er gewoon... Ja, een staand eind noemen ze dat inderdaad, ja. Ze gewoon helemaal geen...
1: Nee.
0: Oké, ik zou zeggen, zet er een fade-out achter. Maar misschien is die dan gewoon weer te lang voor de Spotify.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Kan allemaal gebeuren. Het is 8:05. En dat betekent dat Saturday er voor deze week op zit.
1: Helaas.
0: Ik wil je bedanken, Jip.
1: Ja, ik wil jullie heel erg bedanken dat ik mocht komen.
0: Ja, met alle plezier. Leuk dat je erbij was. Ja. Voor iedereen die nu thuis is, nog iets leuks gaat doen, maak er een hele fijne avond van. Morgen vroeg, 9:00, luisteren naar Jip.
1: Ja, zeker.
0: Een hele dikke luistertip. En ik zou zeggen, Saturday volgende week weer om 6:00. We gaan eruit met Duke en So In Love With You.
1: Fijn weekend.
0: Bye-bye.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De spanning, de ontlading,
7: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïense delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigt ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment, en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta.

0: cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de bitterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja!

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.

het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: En 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
7: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven

0: opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Ja,

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familie.

0: De Alvulsterdijk Tours aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyad opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyad en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land, waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.